0: Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
1: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, from everywhere, every time.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Vertegenwoordigers van christenen, moslims, joden en hindoes hadden opgeroepen tot de betoging. Eind juli werd Ceuta plotseling overspoeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. In Jemen zijn 11 doden gevallen na een aanval van Houthis. Het zijn 8 militairen en 3 burgers. Ook raakten er mensen gewond. Volgens de Houthis waren wapende boze het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van die brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer dit.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo moet?
5: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
9: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plotseling overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Zeker 20 eclipsbrillen zijn uit het assortiment gehaald bij webwinkel Bol. Het is onduidelijk of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Momenteel worden er veel meer eclipsbrillen aangeboden, omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt de zon vaker. Het wordt 22 tot 28 graden. Dinsdag is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Discos onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Luister iedere woensdag.
3: Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Wat een introductie. Oh. Ja, Remy Sambo.
5: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
6: Ja, was leuk.
7: Was in ieder geval een lekker muziekje.
8: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
9: Halleluja.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.
11: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time. Razo.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. De Algerabrug tussen Krimp aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost 1 uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. De Algerabrug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpende Waard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Ook Botik van der Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Jakub Mensik met 6-4 en 7-5. Gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de 8e finales in Montreal. Hij verloor van de Spanjaard Daniel Merida. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt vaker de zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.
4: Rosso!

Radio for everyone, from everywhere, every time.

Radio Raso for everyone, from everywhere, every time.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich uit. Volgens de autoriteiten van de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. Een van de grootste brandhaarden is inmiddels gegroeid tot 140 vierkante kilometer. In British Columbia zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. Nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. Sinds vannacht is de Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel en moet aan strenge eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. In een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden een beetje regen. Vanmiddag is het zonniger en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister iedere woensdag.
2: Wij gaan dansen.
3: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
4: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
5: Nee, voor geen goud. Nee,
2: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
6: I promise to be kind to the city and its citizens.
4: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
3: Ja, zoals altijd.
1: Iedere woensdag van 5 tot 8.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
9: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

caso, for everyone, everywhere, everybody.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De afgelopen 2 maanden waren samen de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. En ook de reeks hittegolven is opmerkelijk, zegt het KNMI.
1: We maken allemaal wel eens een hittegolf mee in de zomer, in het verleden. Alleen deze zomer wordt heel erg gekenmerkt door een soort cyclus van verschillende hittegolven die elkaar opvolgen.
0: Het was ook uitzonderlijk droog. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind vorige maand werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. De Algra-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrenten, Kasia Nieuwiadoma, op de slotklim en ze kwam solo over de finish.
2: Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is en super, super, super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
0: Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter. En Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer in een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden kan een beetje regen vallen. Vanmiddag breekt de zon vaker door 22 tot 28 graden. Morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer dit.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo moet?
5: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Renk.
6: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
9: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

masuk for everyone, everywhere, every time.

0: Dit is Razo.
1: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 Kabel. Radio Amsterdam Zuidoost.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Er wordt bij Lobit nu zo'n 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Dat is minder dan tijdens het vorige record uit 1947. Dat komt vooral door de extreme droogte. En ook is er minder smeltwater, doordat de sneeuw in Zwitserland al veel eerder was gesmolten dan normaal. Dit jaar is tot nu toe sowieso extreem droog. De maanden juni en juli waren dit jaar in West-Europa samen de heetste ooit gemeten. Blijkt uit de Europese metingen. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden hoger dan gemiddeld in die maanden. De Israëlische premier Netanyahu heeft het vredesplan voor Gaza van president Trump's zogenoemde vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu blijft bij het standpunt dat hij altijd heeft gehad, zegt correspondent Linnard Zwols.
1: Dus eerst de volledige ontwapening van Hamas, dat de Gazastrook volledig wordt gedemilitariseerd. Ja, en dan pas willen ze praten over een eventuele terugtrekking. En ja, dat 15-puntenplan dat gaat nou net over een stapsgewijze ontwapening van Hamas, waar ze heel duidelijk tegen zijn.
0: Volgens Israëlische media slaat Netanyahu een hardere toon aan in aanloop naar de verkiezingen in oktober. Hij lag de laatste tijd in Israël onder vuur omdat hij te veel zou doen wat Trump wil. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen een uur omrijden. Elke dag rijden er 47.000 voertuigen over die Algra-brug, zegt Rijkswaterstaat.
2: Ja, dus er gaat heel veel verkeer overheen. Ja. En vandaag is het moment dat de hoofdrijbaan dicht gaat. En we iedereen oproepen, werk thuis, pak de fiets of reis met het OV.
0: Het is een van de grote onderhoudsprojecten van de Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. En morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit was Zonder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer dit.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo moet?
0: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

0: is Razo.
1: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 kabel. Radio Amsterdam Zuidoost.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De gemiddelde afvoer het afgelopen etmaal was 614 kubieke meter water per seconde. Dat is gemeten bij Lobith. Het oude record stond op 620 kubieke meter. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten dan normaal, zegt deze hydrometeoroloog.
1: Dus weinig sneeuw, grote neerslagtekorten en het resultaat is dat we heel weinig water door de Rijn krijgen op het moment. De Rijn loopt leeg.
0: Waarschijnlijk neemt de waterafvoer de komende dagen nog verder af, omdat het voorlopig nog droog blijft. Bij een Pilatenstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies en afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door het raam zijn gegooid. De politie heeft de plek rond de Pilatenstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich verder uit. Volgens de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. In de provincie zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. En nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden, zegt de burgemeester.
2: En het is in het beste interesse van onze residents dat ze alles hebben ready at the door of in de car. En at a moment's notice can go.
0: Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. En een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. En dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Het weer eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen dan wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Luister iedere woensdag.
4: Ja, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
5: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
5: Ja, was leuk.
6: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
7: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
8: Halleluja.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
11: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op de Russische regio Tatarstan zijn 12 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 39 mensen raakten gewond. De aanval was in Nizhny-Kamsk, zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Volgens Russische media is er een belangrijke olieraffinaderij geraakt. 500 Oekraïense drones zouden zijn neergehaald. Oekraïne beschiet geregeld Russische olieraffinaderijen met brandstoftekorten als gevolg. Volgens president Zelensky merken de gewone Russen daardoor steeds meer van de oorlog. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Omdat er amper regen is gevallen, loopt de Rijn min of meer leeg. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies. Afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door de ramen zijn gegooid. De politie heeft de plek rondom de Pilatesstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. In het noorden valt wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen is het zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn fantasie.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn Palestijnse journalisten afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd in hun werk. Dat meldt de Palestijnse Journalistenvakbond. De journalisten werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of kolonisten. De vakbond zegt dat het voor Palestijnse journalisten steeds moeilijker wordt om verslag te doen van Israëlische militaire invallen en geweld door de kolonisten. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 12 doden zijn en 39 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. Vanmiddag breekt de zon vaker door. In het noorden en nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen bijna overal weer zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De waterstand in de Rijn is zo laag dat de doorvaart op de rivier binnenkort onmogelijk wordt door een blokkade tussen Koblenz en Mainz. Daarvoor waarschuwt de Duitse vakbond voor de binnenvaart. Vanochtend bleek dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde als nu. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobit gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Door de droogte wordt niet alleen de Europese binnenvaart geraakt, de natuur is door en de waterkwaliteit gaat op veel plaatsen achteruit. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. De Australische politie heeft gisteren de handen vol gehad aan een opmerkelijke moordzaak. Op een verlaten landweg in de deelstaat New South Wales werd een koffer gevonden met een lichaam erin, meldt omroep ABC. De politie stelde een uitgebreid forensisch onderzoek in. Het bleek een levensgrote sekspop, compleet met haar, kleding en een neuspiercing. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika en de Cariben hebben opnieuw uitgehaald naar FIFA-voorzitter Infantino. Eerder deden de bonden dat ieder voor zich, nu uiten ze hun zorgen in een gezamenlijke brief. De UEFA, AFC en CONCACAF vinden dat Infantino met zijn omstreden WK-plan de voetbalwereld heeft misleid en daarmee het vertrouwen in hem heeft geschonden. Ze hekelen het interne onderzoek dat de FIFA naar de gang van zaken heeft ingesteld en eisen een onafhankelijk onderzoek. Het weer, in het noorden kan wat regen vallen, verder flinke zonnige periode, temperaturen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

we do this next one in the dark.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanval op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Al voor de binnenvaart heeft de droogte grote gevolgen voor de natuur en de waterkwaliteit. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60 die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uitgraven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen ervan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. Twee andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden in Den Haag. Voor de derde keer in korte tijd was er vannacht in Zevenaar een explosie bij een Pilates-studio. Er zou ook een raam zijn vernield met een baksteen. Bij een van de vorige keren stond er het woord betalen op een ruit. Of de explosies in Zevenaar iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Drie grote voetbalbonden, UEFA, AFC en CONCACAF, halen in een gezamenlijke brief hard uit naar FIFA-voorzitter Infantino. De aanleiding is zijn omstreden WK-investeringsplan dat inmiddels is ingetrokken. Infantino's poging om aandelen te verkopen zijn volgens de bonden een aantasting van de integriteit van de sport en van bestuurders. Het weer, zon en wolken, in het noorden wat regen, het is 20 tot 28 graden. Morgen zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel, elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI-plus-gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel LHBTI-plussers zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Het motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. Daar bekende hij zijn daad en zei dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd het parlementslid gearresteerd. Maar hij mocht eerst nog wel een persconferentie op het politiebureau geven. Tijdens het roken van een sigaret bood hij zijn verontschuldigingen aan de nabestaanden aan. Op de EK Atletiek in Birmingham zijn alle Nederlandse kogelstootsters door naar de finale. Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Alida van Dalen stoten ver genoeg. De finale begint vanavond om 7 uur. Wereldkampioen Schilder is een van de favorieten voor de Europese titel. Harry Potter-fans hebben ervoor gezorgd dat een elektriciteitsverbinding tussen Ierland en Wales ergens anders wordt aangelegd. De stroomkabel zou aan land komen op de plek waar in de film het graf van Dobby is. Dat is de huiself uit de Harry Potter-verhalen. Die sterft in de film Deathly Hallows deel 1. Het strand in Pembrokeshire is een bedevaartsoord voor Potter-fans die er stenen en sokken achterlaten. De elektriciteitsmaatschappij had nog nooit van Dobby gehoord, maar legt de stroomkabel nu ergens anders aan. En het weer, zon en stapelwolken. In het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM. En 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.

Bungalow Shomara Michigan. En haar echte naam is Shomara de Groene.

Met dit nummer heeft Shomara gewoon grote bekendheid gehad in Suriname en daarbuiten. Jawel, Archimang, Odi. Alle Archimang van het programma Jaji Drai. Mooi. Alweer mooi om zeer. Ik ga het zeggen, Wani. Alweer mooi. Alweer sweetie. Ai man. Ga je voorstellen. He, hoe prettig het is, hoe lekker het buiten is. En niet te spreken van hier binnen in de studio. Mikado, man. Energie. Want ik breng het aan energie. Dan ga ik zeggen, papa Dorosie, ik kom in de studio. Nee, maar je kan begrijpen, toch? En dan was er retten vandaag weer. Tussen 2 en 5 uur. 2 uur zakba, maar niks nog fout. Isabi toch? We beginnen aan het programma Jaji Drai. En dan direct met de occasie voor bar, odi, met bar, odi, bij mijn bar, odi. Hey man. Wanneer we beginnen tegen nu? We beginnen lang naar de radio. Ja toch? We beginnen lang naar de radio. Allemaal. Tik de speaker in de box of nu. Pus de gaat door ons. Poten naar je venster. Poten naar je voortuin of je hebt. Poten naar je bakatuin of je hebt. Tjeng op het op je balkon. Want in hem de zo egoïstisch studeren. Die in hem de egoïstisch strefstreven. Nee. De buren mogen ook genieten. De buren mogen ook genieten van Jaji Drai hier bij Radio Raso. Jawel, Groenewind 94. Amsterdam Zuidoost. Jawel, je zakken naar Gansenhoef. Nee, we gaan even door de boog. Nee, we gaan lang dat die Abrafispad. Nee, look hoe een mooi blauw door. Als die van mooi negen en een mooi vinden en dat boom. Nee, dan even pring. Sabi toch, dan ben ik ook luxemaat naar mijn gedoro. Jawel, umsabi. Jaji Drai, ja, zo via zender voor Radio Raso. Te ontvangen op de 105.5 in de ether, zoals dat schreef. Yes. En dan vergeet hij, dadelijk mee kong. Ook aan Belkona Studio. Nummer voor Studio 020-737-1301. En nu in het Surinaams, in Sranatongo. Noti. CB 3 CB 1 3 Noti 1. En dan ga ik de donaties bij je. Achin, is dat niet toch wat? Boe, wakka, wel, lap, de zakka. Is dat niet toch? Matila pasaka, de fossa zakka boro baka. Ja, trouwantje lekker schoon, hè? Iban nummer, Iban NL 36. R-A-B-O. Oh, ja. Appen fine, schrijf je No. Nee, zoek aan trappen. Ja, of een potlood, of je tik op je krofaya, dan heb je geschreven op je muur. N-L 3-6 R-A-B-O 01 48 92 05 00. De naam van RTV Raso. Umsabi. Dat we bar odierak, Ja, vandaag is het weer genieten van actualiteiten, interviews. Ja, die komen straks. Ik zal zomaar even iemand opbellen. En dan, ja, lekker toch, gezellig, hè? Artje vast mee vira weer aan de Rossi, hè? Want ieder heeft zijn eigen vier. Isabi? Drico, Frits van Eyck. Met Barrio, mooi shoot, Odi Drico. Ja, ik zag je net even langskomen. Maar ja, Odi baga vanuit a studio, met carrièregemeenschap, Sabi. Tak met Barmi Drico, maar Odi ook toe. Wins aan de legia, zo cross beef me. Mijn collega, Marilyn Nelom, Merre. Waarom doe je zo stout, Marilyn? Je laat Rick alleen. Ja, Imsabi, hallo. Eigen compositie bij. Ja, Brada Genti, Merel en Kenneth.
Van Bonnie Granny, met Baron Moshit Odi, Banasi, Marta Koenders, Linda Blue. De mooi nanga lobby sisafu differenti route in Rotterdam. Fou de fou tang, met Baru Alamalawang, Sweet Odi. Ja. De lai. Maar voor zo'n moro fara. Nou, als je een type even et is habito. Na attack in de voor toemsi. Hoe de eens, of niet?

zoveel er, of er gaat zoveel gebeuren hier bij Radio Raso. Met onze programma Jaji Draai op elke maandag tussen 2 en 5 uur. Ja, live, 105.2 in de ether. En je mag me ook volgen op Facebook. Alle Facebook-volgers, hallo, ik ben weer aan hoor. Net ietsje laat aangezet, maar ik ben er. Vivian Nederkero, Vivian Mibrada Favio. Ja, lobby, Samantha Haas, groetjes, jawel, bossie. Hartjes allemaal, Samantha, helemaal uit Suriname, met Baru, mooi, sweet Odi. Lobby, tirebaka, na Radio Raso. Na, a programma, Jaji Draai, hallo, Suriname. Ik groet verder, even snel. Laat me kijken hoe ik moet groeten hoor. Uiteraard, mijn gezin. Hallo mensen thuis, hoe gaat het met jullie? Ik weet dat jullie ook zitten te luisteren hoor. En daarom moet ik voorzichtig zijn met wat ik zeg. Hi, oepsabi, mijn next foutje hè. Ik ben gewoon vrij. Ik praat wat ik wil, ik zeg wat ik wil. Ja? Dus dan gewoon, dan, sabi, is wat je kruto ook kon. Maar niks, no fout, sabi toch? Mida rokken, nou rokken mido. Oei. Monsieur Sandra Gulpen in Suriname, familie Heirat, Relm. Michel Pokorni, mijn broer, oom Anton in Rotterdam. En alle overige familieleden, bij de voorbij. De familie Engeldal. Hey boy. Boy, dat nou maar. Ipiera de Brada Nga Saf, Milati. Want u mag zeggen, u denkt al 33. Nga 33 Brada Nga Saf, u denkt. Apaf mi regeri stoko. Ja man. Ik heb niks van hem overgenomen, hoor. Helemaal niks. Maar ja, na libi de soar, is dat niet ook. En mi bebaarding, lobi si saf mi fu, differenti rudu odi kaba, me bar ook to odi, mevrouw Ingrid Pichotto. Ja, welkom in Nederland, Ingrid Pichotte, meneer Ray Ferber, haar man ook, welkom in Nederland. Ja, en zomaar morgen, de laibaya, niet te vergeten, mevrouw Denise, jawel, Denise. Oei, Denise weer. Met denk jij van Denise? Nee. Oh ja, mevrouw Denise menig, hey, faf you. Jawel. Ja, Afrodisi. Allo ben sport, sabi toch, gezonde sport. Temtak sport, dat bedoel voetbal, volleybal, dat soort dingen. Sabi toch, de mooie sport, oma. Een mooie sweet dance, die de sport. Afas van een sport, ego second skin. Hallo, neem sabi. Mevrouw Denise menig, odi. Jawel. En uiteraard, alle bedroefde mensen die iemand verloren hebben de afgelopen tijd, afgelopen week, afgelopen dag, afgelopen nacht, net, ja, jullie allemaal gecondoleerd, weet je, namens de directie en personeel van Radio Raso en speciaal team van Jaji Draai, ja. Ik heb zoveel dingen in mijn hoofd, ik ga dat samen doen aan ONU. Maar ik ga even op speciaal verzoek even een nummer afspelen. Ja, en dit nummer is speciaal voor de aflegvereniging Sion. Aflegvereniging Sion, want zij organiseren op 20 september de landelijke Dinari Day. En dit is speciaal voor alle oprechte dinaris.

Suriname en uiteraard ook in Nederland. Elke Surinaamse aflekker in de hele wereld. Alla sebi, ook of kroon tapo penestra lang dinari de. Apoko digit na spestruto di uno.

En hier zit dan de variatie in, hier bij Radio Razo, met ons programma Jaji Draai. Ja, en gelijk daarop volgend, dan gaan we nog eentje doen. En dan, dit is voor alle jarige mensen die wat te vieren hebben, is dat niet toch? Je trotide, je slagvieren bewijs, ik is wat herkansing, want dan toch de wind toe. Want dat tweede fase neemt sorry zomaar naar jou. Ja, islaag. Je hebt pas een vriendje ontmoet. Isabi in lobbying. Amantje waar roos kon geju. Isabi. Aman op het ati geju. Isabi tot dan heb je wat te vieren, weet je. En alle de lobby want dat hij de wans had als er een lang. Kolugare, even mijn kuskerai. Amik is iskerai ba. Sabi. Jawel. Ja, Itro, is dat ik houd alleen maar bij het positief hoor. Want zo lees je aan de van hoe doet dat die brokotro, je hebt ook wat te vieren. Is dat toch? Dan heb je ook wat te vieren, maar nee, we gaan niet daar naar die kant gaan. We gaan het gewoon positief houden. Uno go na brokotro, na de San Latinein. Itro. Ja, ik vind dat mooi schatje. Is dat toch? Wins aan de sabete. Sabete, maar dan heb je toch wat te vieren. Want dan eigenlijk, na Gisrevi, is dat toch, ja? Een heel binnenpret, de mekaramanati, is dat toch? Je viert schuiti, hè? Zoals je wat hebt, zei je lafu, maar dan nooit meer hebt zeiden met je lafu. Nou, je wans op zei je lafu. Omdat je wans op je vier in zee, is dat toch? En dat is master op verstand. En dat, oh, je heeft binnenpret. Ja, maar voor mij, oh weet. En voor jullie allemaal een raadsel. Ja, dus aan alle mensen die wat te vieren hebben. Dit nummer is voor jullie allemaal. Milobono.

Jawel, lichaam takkie, ja. Hier kom je alles tegen, hier kom je echt alles tegen. Ja, hier kom je echt alles tegen. In Musabi. En dan we doen even toe koraaltjes eten. Ja, want de mens wekt, maar God beschikt. Kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Waar God ons leidt, is het pad ons goed. Wat hij bepaalt, is voor ons allemaal het beste.

Als je een dierbare verloren bent, een broer, neef, buurman, buurmeisje, buurjongen, oma, tante, oom, moeder, vader, de afgelopen week en net een paar minuutjes terug ook, ja? En dan is dit een nummer voor u, om uw troost daarin te vinden.

Hoe groot zijt gij? Hoe groot zijt gij? Jawel. En ook toe, ook toe. Dus maar die last. Wat lobbywang, ik van mij te gaan vestigbaar. Gideng. Boevo krakti, isabi. Una fitfiti, nanga ostrefi, una fitfiti, nanga gadowani. Want na sagado do, ariti true. En wans minanga UI. Lo watra, of true watra. Ja, una fetang ostrefi, un lobo ostrefi, un brasa ostrefi. Dat belangrijk, un brasa ostrefi. Bika dede aptusani echa. Dede aptusani echa. Maar dan vergeet dat passie. Ja, zagaro is orono. En dat die ekon baka temikba taknanga uno. Dede aptusani echa. Dede kameki famiri kombung. Ektobong. De vergeefdensrevi voor de egisondu. De vergeefdensrevi voor het verkeerd opvatten van dingen, het foutief handelen daarna. De vergeefdensrevi oprecht. De vergeefdensrevi oprecht. Want dat, ik kan tegen dat, ik vergeef me, maar toch, i orma atete. Nee, vergeef me, dan moet beter het zo. Ja? Dus dan, dede kan de toestand in asma. Dede kan bondro. En het tegenovergestelde ving, dat dede kan praten. Maar hoe allemaal ik hoop voor eerst van dat ik de mondro. Dan ben ik ati bita zo. Dan ben ik ati bita. Bita ati no boom. Dan ben ik ati bita zo. Look om in de een aan roko. Ik maak zoveel dingen mee. Ja, en mijn breedte dat mijn mantje is mijn kawang. Ja, vandaar dat mijn handelappen dus even, ja zo. Isabi? Want is nodeloos om op afstand met elkaar te leven. Jullie hebben elkaar nodig, vooral als familie zijnde. Op elkaar ervan nodig. Nou, abis spijt hem bakadee. Want abigis hij hem ik nou nodig. Tamara aheru na vio. Dus het wel eens hier, dede. Je doet het zani, dede. E bondru na dede e prati.

jij vaak, ja, vaker kijkt, weet je, en luistert naar je ombi, je lieve ombi, maar ja, je lieve, allerliefste ombi, dat weet ik. Hahai. En uiteraard kijk ook mevrouw Jennifer Reizen, die kijkt ook, ja. Groetjes aan moeder Gonda en vader Hugo. Odi, vanuit Astilio, Jazo voor Radio Raso.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community. Dat is een platform voor de LHBTI-plus-gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Oekraïne heeft afgelopen nacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte gevolgen voor de natuur en voor de waterkwaliteit. De Amerikaanse acteur Ben Jones is overleden. Hij speelde garagehouder Cooter in The Dukes of Hazzard, een tv-serie die ook in Nederland te zien was. Ben Jones zat later voor de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij was 84. Het weer zon en stapelwolken, in het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.

Jawel, begin again, maar jij, ik neem je zo mee naar huis, Baja, ik neem je zo mee naar huis, jij, ay, Baja, Sakankan, redu, aan een spotto, ay, man, jij.

0: zo lekker en zo fijn. Maar weer zo lekker en zo fijn. Dat we vinden uit. Na het volgende pokoe zei kong. Omusabi, hi boy, aladati.
1: Oh no.

bepaalde mensen verdienen echt een knuffel. En mijn knuffel gaat naar Sisa Maureen Vliezen. Maureen Vliezen in Rotterdam. Beterschap, Sisa. Beterschap, beterschap. Ik doe mijn sweetie. Beterschap, Sisa Maureen. Beterschap. Ja, mijn knuffel gaat uit naar jou.

zijn mijn knuffel. Dus een knuffel betekent voor mij een prasa voor mijn lobby one. Juist. En niet omdat het moet. Alleen.

Jawel, pakapakapé. Jawel, kosmosters uit de oude doos. Helemaal, want bijna met trap als zwart doos uit dat bos. Maar dan zie je dat want ting, want toen zwart ik het niet. Dan zie je dat, hallo. Ze zijn nog bruikbaar. Jawel, jawel. En ook weer eentje, andere uit de oude doos. Andere uit de oude doos. Hallo, ik ook. bijna heb ik al. Bijna, zie je dat. No, daarom moet ik vanaf het begin sapsa met je in de uitzending. Weet je toch? Sapsa met je in de uitzending, mensen. Pakapé heb ik gehaald uit de oude doos. En nog één uit de oude doos. Ja? Verder ga ik niks zeggen, want ik zou bijna zeggen van... ik hoop van die oude dozen, maar dat is niet zo hoor.

van jullie. Heel velend, velend, velend van jullie waren nog niet geboren. Hallo, 1982, 1983. Echt de oude doos, ja, zo. Conjunto Latinos met Parlani Maturin. Umsabi, umsabi, umsabi. Jawel, jawel, jawel. Waar gaat de tijd, waar gaat de tijd, waar gaat de tijd? Hey, hallo, hallo. Mijn zin is draai, je staat rustig. Hallo? Ja? Waar gaat de tijd? Waar gaat de tijd? En nu? Even vanuit de oude doel stappen, dan gaan we even iets vers doen. Ja? Iets vers.

de en soms even toe wiens idee. Toch, ik weet niet wat ik ga zeggen, die bagadoro, bagagarde, maar ja, hallo, is een schuivertje, soms af en toe tegen de. Ik wil tekenen aan die en vergeet niet te bellen. 020-737-1301. 020-737-1301. Want kan de jou een speciaal pokoe zijn, Archie? Nam ja, zo potengi. Mijn def potengi. Haha.

0: Me bariu.
1: Me bariu ook toe. Want te mi efo matamata, dan gaan we bigi matatiki me fomen. Mine fomen dan gaan we tjinfin matatiki, dan gaan we bigi matatiki. Bika sandira, but I'm fiery dat, udu. Udu emiten na udu. Na udu, udu, udu, udu, udu, baya, udu. Hai. Jawel, you odo takso, you odo mag takso, mi odo tak trafasi.
2: Wees je fossi, teren smabe lobby. Ana lobby f no no de. Aben de echte lobby, ma no no so. Tanga sameshi, en plaats voor sukuru.

Asi big time onder Fanny Botobaya, Judith Willems, Judith Willems met Gregory Weingarten, big time Wawambo Lobby Date. Usorgu, baya, usorgu, reyagimi, want, fuyagimi dat die binnenkomt, moro.

Facebook, allemaal Facebook-volgers. Jawel, oegan niet. Alles is op afstand. Hé, hey, Jarel, helemaal uit Afghanistan. Hij maar, idee weer ook al, maar ja. Ik was zo'n vijf, ja, ze dan. Dat was dat, ja? Laat iets van je horen, Jarel. Oké, okay, lobby. Met ons sabi dat ook toe de strana brada voor ons die in de fitty. Voor de witman ook toe de koeltjes.

anderhalf minuut voor vier. Om vier uur hebben we dan weer Salto Nieuws. Ja, en drie over vier gaan we lekker door tot kwart voor vijf. Vijf uur zo'n beetje. Om vijf uur moeten we overdragen aan onze collega's van New Era. Ja, als we op tijd zijn, dan dragen we het over. Als we niet op tijd zijn, gaan we door tot vijf over vijf. Yes, sir.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het westen van Colombia is opgeschrikt door een krachtige aardbeving. Die was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. Regionale autoriteiten in het westen van Colombia spreken van slachtoffers en aanzienlijke schade aan gebouwen, maar geven verder geen details. Het epicentrum lag op zo'n 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota en werd ook gevoeld in buurland Ecuador. Metingen over hoe zwaar de aardbeving was lopen uiteen. Seismologen melden een kracht van tussen de 6,6 en 7,4. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borger Breeveld is overleden. Hij speelde Roy Ferrell in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breeveld speelde ook in andere film- en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Borger Breeveld was 82. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. En naar aanleiding van een dodelijke schietpartij, onlangs op een school, heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Morgen vrij zonnig en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister iedere woensdag.
2: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
3: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
4: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
3: Ja, dat was leuk.
4: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
5: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens. Wist je dat?
6: Halleluja.
1: Iedere woensdag van 5 tot 8.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

bdum bdum bdum. Nangakanu ay shoot a pakira, nangakanu ay shoot a boss. Ja, ik sabe dat ay shoot a boss. Live meekijken kan ook, hè? Razo020.nl. Razo020.nl. En voor stem tap dat bij dat we Sifarik en wassen jij in de studio. Me wassen. En dat was aan me wassen toch. Na one cleaning stuk nummer of meter Abraham Miskin. One cleaning stuk voor mij nummer dan Abraham Miskin. Hij is lekker aan strep die show meegi. Maar ja, te voet schakelen in bakken om Sabi dat weer micro's in bakken. Dus Sabi, ja, want in het ging een time out die zie. Nou, maar weer de cross, ik heb het aan Miskin bakken, maar want toen schakelen in een machine zo.

Antoine Yu, Suripop hit. Nummer 1 hier bij Radio Razo. Jaji Draai, nummer 1.

Jawel. You cry, who can give me presiri, baya? Take a presiri, make me sure you, for me love you. Antoine Ju, Suripop 2026, Musabi, en Atori voor Antoine. In bereken dat na, trutrolobi, en of eventjes nog mooie konde go, sabi toch? Want kontang nang ako libi ano asrefi.

uno pore gitrawan bikasi ano moy ano moy wanda kadi asma fena ectolobi no no de a momenti fa ectolobi asma fena ectolobi abrada fena ectolobi asisa fena ectolobi na ane fotro wasak moro wan awande lobi that game pain I kwets asma sabito asma bedenki dat je op een atigio en dat je broko asma ati en dat no shwiti dat no shwiti ja dus una danga wande lobby sanuel lobby of une lobby no ordis ma chin for the gek want you know sa me sama wani ook turu ta kwan trawang or you ching for the gek ja ade uma ade man

met de legend Daga. Dennis Tindari, wel, de legend. En Frankie en Ro.

Razo. On het 5.2 in de ether. Jawel, jawel. Groenhof 94. Telefoonnummer 020-737-1301. Met Rick achter de knoppen. Mijn collega is met vakantie. Ja, ze is zo ver gegaan. Ze is helemaal naar La Balconia.

En jawel hoor, jawel, hij is gearriveerd. Mijn collega van New Era, die is inmiddels al in de studio. Dus Oumou Sabi, ja, langzaam maar zeker. Nadat ik het einde van mijn programma Jaji Draai hier bij Radio Razo.

Jackie Famiri met Wayland Daga, Frankie en Rome uit het album Concentratie. Alice F. Ah, maar ja. Ik denk een les, hoor. Nee, je fire.

Ik lust een gave boyo. Helemaal gaaf. Niet uit para, niet uit coroni. Het moet gewoon gaaf zijn.

0: is lekker.
1: Jawel, jawel. Ik ben ook lekker. Oepsabi. Alles wat Kroni is lekker, maar ik ben lekkerder.

Ja, opie, wat het goed hoor. De Rico helemaal vanuit Suriname. Odi, odi. Jawel, familie Heerat nogmaals. Mevrouw Jennifer Reysen. Ja, allemaal Facebook-volgers. Odi, odi met Baro. Mooi shoot, odi bij ik ga zo meteen afronden. En mijn collega van New Era die is al gearriveerd, zoals ik het eerder aangaf. Lekker op tijd. Dan kan ik ook lekker naar huis. En ik zou zeggen... Hierna, na die busje kromantie, ja, dan ga ik jullie groeten. Ja, na die busje kromantie ga ik jullie groeten. Ik dacht van, ja, een heerde, hoe doe ik kasseko sani. En dan doen we een busje kromantie even naar Safirico in die op. En dan, ja, dit trouwens, die bak ook moet ik.

Arwa odi alamala artile artimang te mi collega ben jaso da botaki dudi dudi mar anan mi collega jaso fu new era heen in de toe met die van mij over ja en ik ga lekker naar huis en ik ga lekker verder luisteren naar zijn uitzending tot 7 uur. Doen jullie dat ook? Jawel, utang ondersteun assisteen ja en luister ook vrijdagavond naar New Era. En daarna is er een programma van 10 tot 3 uur. En, een mooi spantori. Soul, kaseko, alasani. Ja, man. Misschien bij Artie, man. Te vrienden, die 10 uur, dan 3 uur, man. Denk de collega's, niet de kare, waka. Meneer Grot, hi, man. We love you. En between. Ook toe. Fijne uitzending hier bij Radio Razo.

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. De 105.2 FM Ether. Het is jouw eigen radiostation. Het is Razo Radio.
1: Razo. Luister elke dag naar Razo. Op de 105.2 in de Ether.
2: Razo. In our hometown, Radio Razo wears the crown. Crown.
1: If you greedy fuleri, dan Razo nomo you.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen, melden burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden geteld, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Ferrol in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. De Surinaamse president Simons heeft daar medeleven betuigd. Simons zegt dat Breveld een blijvende bijdrage heeft geleverd aan de Surinaamse cultuur en media. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 500. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LGBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. En daar bekende hij zijn daad en zei hij dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd hij gearresteerd, maar hij mocht wel nog een persconferentie op het politiebureau geven. Terwijl hij een sigaret zat te roken, bood hij zijn excuses aan de nabestaanden. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. In het oosten kan het afkoelen tot 7 graden. Morgen vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Discos onder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
1: Morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 Kabel, Radio Amsterdam Zuidoost.
6: Razo, de multiculturele radio van Nederland.
1: Antilliaans of Surinaams?

nieuw. Jee, de mic werkt weer. Jee, man, issues. Maar je weet zelf, maar we gaan gewoon door. En ja, jullie kunnen bellen met 020-737-1301. 020-737-1301. Heb je een topic, heb je een request? Let us know. Ook live kijken natuurlijk, je weet het. Razo120.nl. Scroll naar beneden en dan doe je lekker mee. Kan je niet zien? Download VLC. En hopelijk kan je ons zien. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Weer maandag, weer maandag, weer maandag, mensen. Helaas was het een treurig begin voor mij deze maandag. Want helaas moest ik mijn oma vandaag gaan begraven. Yep, I know. Maar we gaan even kijken wat we kunnen doen voor oma hier, ja? En ze is je fans. Dus voor de mensen die nu kijken van... Hey, deze man zit geen... Ziet niet eruit als een Javaanse persoon. Maar ja, ik ben het wel. Via mijn moeders kant natuurlijk. En zometeen even wat Javaanse pokoes, yes? Hier komt het dan wat Jaiwa music.

era. Yeah, niet te vergeten, ja, vergeet je niet. Dit is alleen voor mijn oma, je weet mensen, alleen voor mijn oma doe ik dit. Want ze is van Japanse afkomst. Yep. Yeah.

0: zoals je ziet, is het al bijna tijd. Excuses. Het is bijna tijd voor het tweede uurtje, mensen. Jawel. Deze uurtje was speciaal voor mijn oma. Die we vandaag begraven hebben. Rust en vrede, nogmaals. En ja. Life goes on, zeggen ze. Maar ja, we checken het. We checken het. Yeah. Zoals gewoon een lekker pokus. Als je een topic hebt, heb je een request. Let us know. 020-737-1301. 020-737-1301. We zullen het even afsluiten met een Surinaamse moppel. Topper.
1: Maar kijk, look, we tak tori, we tak san fufosi. Maar, merkwaardig, hè? Adjeslik alles aan fufosi, de san bij moroboom. Look, want fossi, de smaak bij vroom gevaarlijk. In een babies, maar neem ik de san lekvaris, maar neem ik de san no. Bijna de adjes des mannen, want ga kerkie moro. Maar toen wel fossi, dat val ook van de bloemen. Alles maar, zonde, na speciaal kerkje dee, allemaal goa kerkje. Dat precies zo misu, en goa kerkje. Alla sonde me gua kerchi. No mas man of temi, af mi witi manten fruku, aichuru api sembe da kwata, da aichuru, af mi tek mi sani, mi krosi triki moi, mi koirik mi rustak ga kerchi. Madang, mi baumati, one boy Henry, en amanda ti, dus altijd aan mijn beluk, want aan mijn bede fabradi pasi toch? En is dat mina kerchi man samara pasi? Maar aan mijn bede fabradi pasi, dus dat aan mijn luk, dan wat ik jong. Glenn. Alla die mij lukie jong. Altijd idee zo pikfijn. Alles aan vind netjes. Van de bloemen. Allee krosjes zo mooi man. Maar dat ik vader doekong. En altijd iets fris. Met dat luisterbaas. Mina man.

0: fu asmara pasi me a church man and I sabe fu na church man da ajis lek alai sane waka boom ma fa yule tapa brari pasi dan ga je problemen krijgen amata kere Glenn vanaf die de miserfe gua tapa smara pasi met ako ke geen probleem afi sorgu tak son de mante yuti fruku de kangami rexeri sterchi en isap me met alomsu man das alomsu cherchim de as da so zo gezegd, zo gedaan, zonder man te vroegen. A man kon, a man tek me. We koeriga churchy. Maar isabi in de Lomsu churchy, de altijd je hebt de Maria beeld. De Maria knapu, da ope anuso, en dat dape de poti collector. Dat is dat zo mee. Koerigo, mi dip mi anugo in mi saga, mi tek mi money, wangolu, mi poten in Maria anu.
1: Wangolu nomo.
0: Wangolu, apiserat wangolu furno me krap man.
1: Want hier is
0: die man. Nee, apiserat wangolu furno man. Ja, toch, apiserat om mee bij wang brede de tena. Die anderen lukt dat man nou.
1: Lekkelijk werkelijk.
0: Apiserat wangolu furno. Dat is dan pota golu. Ik vier dat mee. Koeri we moro far af mi. Maar dan nou Henry. Amandoro, want die berieke tak Maria anu furno. Dan wangolu money zo collecte toch. Wangolu money den Maria anu. Dan Henry doro. Dan man pot money nou. Namarem amaluku maluku Maria amaluka moni amantak Maria yere i boy na moni ina verstaan ina wan tinkola di boy i boy o bai wan MP apiserati MP fubuku bia bai wan MP siksikolu ya wan MP ba amantak Maria ina wan tinkolu i boy o bai wan MP Maria ne piki that's a bill that's Maria no mataki. Maar Henry bereikt dat wie zo ik stem toe.
2: Ja, ja.
0: Dus hij diepe aan uw gwen na bus. Dan man tekent die golu. Maar poten nessa kan mij gwen. Maar je wakafé mooi man. Ah, trawiki. Jong, sang. Morofruka man dam jong. Vanaf half zeven man door ook bada. In bereikt kerk heb ik je ajuru. Half zeven man dam ik ba. Aman tak glen glen glen. Kogwa church no. Mita ki ya wakki yo. Meg me klaar. Afen meg me klaar we. Gwe waka. Hij toch doro. Udoro Cherchi, Udoro Maria. Mi dip mi anu gwen mi saka. Mi pota moni di Maria baka. Potu wangholu baka. Henry kenapu, era mang. Maria. A MPD boy bay. A manchero ambruku. Ina wang 15 kolo di boy.
3: In our hometown, Radio Razo vs. The Crown.
4: Razo.
3: Als het over de Bijlmer gaat, hoor je het hier, bij Razo, het officiële radiostation van Amsterdam Zuidoost.
5: Razo, de multiculturele radio van Nederland.
6: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij zware aardbevingen in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat melden de burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden gevallen, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota en werd ook in buurlanden Ecuador en Venezuela gevoeld. De man die dit weekend werd opgepakt na een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft zeker 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. Ze was de moeder van de kinderen van de verdachte. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van 42 van moord of doodslag. De schietpartij was in de nacht van vrijdag op zaterdag in een huis in Den Haag. Op dat moment waren de kinderen ook in dat huis aanwezig. Verdachte werd dezelfde nacht nog opgepakt in Schiedam. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De politie wilde donderdag niet zeggen hoeveel drugs er precies was gevonden, maar meldt vandaag dat het ging om 586 kilo. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Fennel in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en televisieproducties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer dit.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo moet?
3: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
9: Live op salto.nl. Hello ladies and gentlemen. Welcome to the...

nu uit Amsterdam. Yeah, boy. Tweede uurtje. Yeah, mensen, ja. Als je meegeluisterd hebt, eerste uurtje. Ja, heb je iets gemist. Nee. Javaanse pokoes gedraaid, speciaal voor de Javanen. Vanwege mijn oma natuurlijk. En deze uurtje gaan we even wat dansen al. Misschien richting Engeland. Yeah, let me see. Tommy Lee. Yeah, man, hier komt hij dan.

Hold up, Tommy. Hold up. Ja, mensen. Jullie kunnen ook bellen, hè. 020-737-1301. 020-737-1301. Heb je een topic, heb je een request? Let us know. Check me ook via razen020.nl. Ja, yeah? Scroll naar beneden, doe je lekker mee. Yo. Damn it. Tommy, Lee, Sparta.

0: tell us a no story.
1: Boom! Im sabi mijn, hey, mensen. Ongeveer 30 minuten, 35 minuten te gaan. En wie is er klaar voor dit weekend? Reggae Lake. Is het dit weekend? Volgens mij wel. Dus even goochelen. Volgens mij wel. En ja, let me know. 020-737-1301. Heb je de topic? Heb je de request? Let us know. Ga je naar Reggae Lake? Let me know. Yeah man, hoe was jullie laatste dag? Kwaku, dat bijvoorbeeld. Ja toch? Tot zometeen. Yep, hier komt u dan. Kraft!

Ongeveer 15 minuten te gaan, mensen. Yo, de tijd gaat snel, want het gaat lekker. Ja, man. Ja. 020-737-1301. Jullie kunnen bellen met een topic voor een request. We zijn er elke maandag en elke vrijdag van 5 tot 7. Dus maak onze borst maar nat. Jee, mensen. Tot zometeen, want ik ga nog afscheid nemen. Ja, yeah? Yeah, man. Je komt dit dan zo solid crew.

0: sa lazy nanga nanga nanga penda soup omu onyanti de omu ne nyang next moro sanomach.
1: Okay.
0: Denk ik denk omu ne nyang next sanomach.
1: Omu gaat op aital.
0: Ai omu omu nyang penda soup omu nyang. Omu klaai to nyang penda soup.
1: Lekker lekker.
0: Denk ik ala de vrouw die sing de singi. De singi de praat nu zo zomaar. Maar de jimiere, maar de met de orde treffen aan de singen aan de pokoek ding. Maar alle de young boy de sing, lau lau sani in de pokoek. Maar de jimiere, was koude jimmy.
1: Oké dan.
0: Ik heb het koude met de orde treffen aan de singen aan de zapsa de doen. Zo zon doe de doen aan de soort singen aan de singen. Zo zon doe de doen. Met de sabi, naar omu. Ja, de mooi pokoek jimmy, want toepak. Ik heb het ook.
1: Thank you. Dat was Omo Mens. Je weet zelf hoe Omo is. Omo is op die old school dingen, maar die old school dingen lopen nog steeds. En bedankt voor het bellen, Omo. En ja, zoals Omo kun je hier ook bellen met, voor een topic, voor een request. Yeah. Je hebt gehoord wat Omo heeft gezegd. Ik moet die jongeren even waarschuwen. Want de meeste dingen wat je hoort op de radio is alleen maar nonsens. Alleen money, dopu, money, killing, money. Yeah, hier komt hij dan weer. Zo zal het crew.
2: Ja, je vindt je op, blad. Mijn phone in backstage, I'm sorry. Now listen.

0: ek moes vertrek, ek moes vertrek. Helaas. My stem is bijna weg. Maar yeah, till next week, same time, same place. We zijn er elke maandag en elke vrijdag van 5 tot 7. Yep. Dus niet weggaan, hè. Verlaat, razo niet. Want we zijn er nog. Yeah. Bye bye, swai swai. Till next week, mensen. Niet te vergeten, 020-737-1301. Elke maandag en elke vrijdag van 5 tot 7. Yep. Omo, ik ben je niet vergeten, maar hier komt Lexus, full 100. Yep.
1: Yeah, you know this. 2001. Yeah.

0: Dit is Razo.
1: De stem van Radio Amsterdam Zuidoost. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 Kabel. Radio Amsterdam Zuidoost. If you greedy fuleri, dan a Razo, nomo you mu proberi. Na tap na 105.2 Ether, na 103.8 Kabel.
2: Dit is Razo Radio.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in Colombia heeft daar zeker 24 mensen het leven gekost. Correspondent Boris van der Spek.
4: Vanochtend om 19:30 lokale tijd in Colombia in het departement Chocó. Dat ligt aan de Pacifische kust, dus in het westen. Daar is een zware aardbeving geweest van ongeveer 7,4. Echt een van de zwaarste aardbevingen in de afgelopen jaren. En daar is enorme schade geweest aan steden in de omgeving van die aardbeving. Steden als Manizales en Pereira. Die staan bij sommige mensen bekend als de steden uit de koffiestreek. Maar ook in Cali zijn gebouwen ingestort. En zoals je zegt, ja, het komt nu een beetje op gang, alles, het overzien van de schade en de slachtoffers.
3: Verwacht wordt dat het dodental verder op zal lopen. Er liggen nog veel mensen onder het puin. De verdachte die dit weekend werd opgepakt vanwege een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft 2 weken langer vastzitten. Maar de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De verdachte is de vader van haar kinderen. Justitie verdenkt de man van 42 van moord of van doodslag. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. In 1976 speelde hij mee in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Theatermaker John Leerdam noemt hem een kompas.
5: Hij was de kompas van de Surinaamse gemeenschap. Wel, je zou kunnen zeggen, generaties, 2, 3 generaties lang was hij degene die eigenlijk voor velen door de film One People eigenlijk degene was die uitsprak, die ons durf gaf, die ons lef gaf binnen de Surinaamse gemeenschap. Iemand waar men die mensen eigenlijk zagen als een stille leider van de Surinaamse gemeenschap.
3: Borge Breeveld was 82. Het weer morgen is zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden.
6: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
7: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in het westen van Colombia heeft aan vele tientallen mensen het leven gekost. Door de schok met een kracht van 7,4 stortten gebouwen in de steden Cali en Manizales in. Op een aantal plaatsen zijn vliegvelden beschadigd en het luchtverkeer is stilgelegd. Het aantal slachtoffers zal vrijwel zeker oplopen. Mensen liggen nog steeds bedolven onder het puin. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Dat schrijven Duitse media. Correspondent Gimbal Duk.
1: Ja, het zou gaan om DNA-spoor dat overeenkomt met een ander DNA-spoor uit een onderzoek naar een eerder incident op het vliegveld van Leipzig. 2 jaar geleden was er een brand in een sorteercentrum van DHL op deze luchthaven. En dat was toen als gevolg van een brandpakket. En later zijn ook soortgelijke brandpakketten ontdekt in het Verenigd Koninkrijk en in Polen.
0: De drone werd vorige week dinsdag gevonden in de buurt van een Oekraïns vliegtuig op de Duitse luchthaven. Er zaten explosieve stoffen aan vast. Waarom het apparaat niet ontplofte, is niet duidelijk. De enige Russische oppositiepartij mag volgende maand toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Volgens het Russische Hoge Rechtshof houdt de partij zich niet aan de kieswet. Jabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie in Oekraïne en zegt vrede te willen. Het Kremlin pakt Jabloko-kandidaten al langer hard aan. Een Zeppelin die boven Nederland smoke en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daardoor werd besloten terug te keren. De missie was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.

0: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Curaçao wil crimineel Shurani Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Dat zei de officier van justitie vandaag. Curaçao's crimineel keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Hij zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. Door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. Q werd in 2020 in Dubai opgepakt. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van vanochtend. Het dodental loopt op, zegt buitenlandredacteur Jelle Baars.
1: Ja, het laatste nieuws is dat er nu 111 doden zijn gevallen in Colombia en 87 gewonden. En er zijn ook 21 naschokken geregistreerd. Het Amerikaanse Geologisch Instituut schat dat er mogelijk 1000 doden te betreuren zullen zijn. Dus naar alle waarschijnlijkheid loopt dat dodental nog wel verder op.
0: De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,52 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenoten Jorinda van Klinken. Die werd tweede. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd elfde. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

Yeah.

two more, two.

the bitch. You stop the song like Pompa.

people coming here.

Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. Daarmee wordt het makkelijker om maatregelen te nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Curaçao wil Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd

0: ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland erbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste, zegt commentator Aman Afsaroglu.
1: Als je er hier weer aan het werk zag, zo ongelooflijk dominant. Wat een machtsvertoon. Jessica Schilder, voor de derde keer op rij is zij de Europese kampioen. Ze is ook regerend wereldkampioen. Er staat op dit moment echt geen maat op Schilder.
0: Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jurinde van Klinken, die tweede werd. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd elfde. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Discos onder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet nog niet of er Nederlandse slachtoffers zijn. De EU heeft Colombia hulp aangeboden bij het reddingswerk. Curaçao wil Shurendai Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. Een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse

0: De Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie wel zelf betalen. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. En op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland zojuist een bronzen medaille. Noorwegen pakte het goud. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. De dagen erna wordt het warm en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

One Extra Live, Amy Winehouse.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingsmedewerkers die zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig, zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig, 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen, op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer vannacht helder, het kan afkoelen tot zo'n 7 graden in het oosten. Morgen is het zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere 2e zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer dit.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo goed?
5: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart.

benen. Ik wil weg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn vast.

Gazo for everyone, from everywhere, every time.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Turkse parlement heeft gisteravond ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke volgende stap in het vredesproces tussen de Koerdische guerrilla-beweging en de Turkse staat. PKK-leider Öcalan die zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. Daarop hielden PKK-strijders een ceremonie waarbij ze symbolisch hun wapens verbrandden. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorin van Klinken. Zij werd tweede en pakte dus het zilver. En een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna de hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie zelf betalen. En dat is heel duur. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

Radio Razo for everyone, from everywhere, every time.